0: En ik zei, ik heb wel de vet, met spinoza ruiken, met mijn doos.
1: Ik heb wel de vet, met spinoza ruiken, met mijn doos. Ik heb wel de vet, met spinoza ruiken, met mijn doos.

0: 63, 63.
1: Dat zijn de 63, 63.
0: Er is los aan het regel van het raad, dit is Frank.
1: Die daar rond zijn, dus als we gaan draaien.

0: The sun.
1: Dan hallo, u gaat was aan het zetten met Rick voor mij naar Maas.
0: De sun, dat gaat. Ja,
1: zet u zelf was aan het zetten.
0: Of haar kat nog ook? Dat is een soortje van haar kat. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar
1: kat
0: nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik heb haar kat nog wel. Ik

0: 3921 voor de Safran Cadillac 060 met Frankrijk, station 3921 voor de next power, de Schmidt Defector, Adventure.
1: Ik ga daar al van 3921.